is er geen zo schadelijk als de vrouw. Daar kunnen we het mee doen. Het is een uitspraak van een Griekse wijsgeer uit het jaar 0. En als u nou denkt dat zo'n stelling verouderd is, is dan maar eens bij progressieve schrijven. Van 20 eeuwen later zegt Norman Mailer, gevangenen van de seks. Het zijn laagstaande dieren, de vrouwen, en je zou ze eigenlijk een koning trouwen. Moedig zo'n keer. Hij trouwde net voor de vijfde keer. Maar hij haat ze niet, de vrouwen. Hij respecteerde ze, net als de leeuwen in Atlantis. Het was in oeroude tijden dat de man de vrouw zag als een kwaad. Maar in zijn kostbaar zaten kwaad en kracht en zon. Over dochters werd nooit gepraat. Zo'n dochter was alleen maar een toekomstig vat voor een toekomstige zoon. En wat zat Anno Heden nou een dag voor? Het toppunt van extase stortte de man al het goede en het slechte, zijn liefde en zijn haat in de bron van de vrouw, dat ze driftig zaad. Vangen, dames. Vindt u het nou nog zo gek? Die misselijkheid in het begin van de zwangerschap? Over de vrouwen, meestal kwaad, raakten de mannen nooit uitgepraat. Ze schreven bibliotheken vol, geen onderwerp was het dol. Heeft de vrouw een ziel? En zo ja, wat voor een? Ja, zeker heren, we hebben een ziel. We weten zelfs waar, daar lopen we mee onder de arm. Maar wij hebben dan ook een derde oksel. De man schiep het wiel en het fornuis, het alfabet en het beeld op de buis, de oorlog, atoombom, de rechte lijn, en zonder hem zou er geen emancipatie zijn, daar gaat hij prat op. En

zegt, maak het niet te laat. Je weet hoe dit 's morgens dan gaat. Zal ik niet moe. We gaan naar de bios toe. En dan hoort ze zo'n fluitje op straat. Het regent, ze gaan langs de kant. Het is nog vroeg, ze hebben zeeën van tijd. Voor hen geen wuivende palmen aan het strand. Maar de spetters van een auto die langs rijdt. Ze is zo blij.

0: Jezus werd beproefd. Toen hij in de woestijn was.
1: Hij is
0: Jezus werd beproefd. Toen hij in de woestijn was.

0: Werd beproefd toen hij in de woestijn was.
1: Hij is gewoon
0: Jezus werd beproefd toen hij in de woestijn was.

0: the devil cuts loose. See, he's boom, so what's the use? I've fallen in love.
1: Wacht even, wacht even. Nou, Bas, daar komt ie. Meron, even. Je hebt net de vraag gehoord van Bas. Wat voor ouderadvies kun je aan Bas geven? Wat verwacht je nou van een vader?
2: Nou, ik verwacht altijd dat hij gewoon goed voor je zorgt.
1: Op welke manier?
2: Gewoon door lief te zijn en zo.
1: Lief te zijn?
2: Ja.
1: Oké, okay, en jij even? Even haalt de schouders op. Wat ik zeg net tegen Bas, oh, dat vind ik wel een hele goede vraag. Merel is 9, ik heb die vraag nog nooit gesteld aan de Merel.
3: Mijn papa is ook super lief.
1: Dat is lief. Oké, okay, dus je hoort het, Bas, je moet gewoon lekker jezelf blijven. Gewoon lekker lief zijn zoals dat je bent. Dat is het beste.
2: Ja.
1: En dan komt het allemaal wel goed, toch?
2: Ja.
1: En Merel, zoals je hoort, zit een tandenpoets te bakken.
2: Tandenpoets te bakken.
1: Zullen we nog even wat...

0: Ja, een beetje rottigheid uithalen.
1: De buurt zijn ze ondertussen aan het provoceren. Aan het einde van straten te gaan staan, schelden. Gewoon wachten totdat buurtbewoners gaan reageren.

Als je het leuk vindt om met je hand te gaan werken, als je geen computers wil in deze tijd, dan moet je gewoon iets in de techniek. Elektro, lastig en ook, ja, verdient heel goed. Kun je ver uitbreiden. Ik ben niet de braafste op school geweest, dus ik dacht heel snel even een vak leren die ik kan gebruiken. Ik ben pas mijn opleiding klaar van het lassen. Met bekleedde elektroden en migmaglassen. En ik heb het naar mijn zin. Ik vind het leuk. En ik hoop in de toekomst verder mee te kunnen gaan. Als lassen. En uiteindelijk hopen onder water lassen. Maar ja, dat is ver dromen. Ik heb nu vakantie een tijdje niet gelast, dus ik mis het wel. Als je nog leerplichtig bent, heb je nog heel veel kansen. En na je 18e, zoals nu na mijn 18e, wordt het moeilijk. Geloof me, na je 18e wordt het moeilijk. Dan moet je op je eigen benen staan. Dus gebruik ervan. Je moet ervan gaan gebruiken wanneer je nog leren plichtig bent. Je komt er wel, natuurlijk. Je komt er wel.

0: Je luisterde naar HY van Lovette Balsamo. Spreek ik dat goed uit zo?
1: Dat spreek je helemaal goed uit, ja zeker. Gaan wij weer over op het Nederlands ook. Hè? Deze show is voor de rest gewoon Nederlands.
0: Ja hoor, wij zijn internationaal, maar in principe is 3voor12 Rotterdam een Nederlands medium.
1: Ja, absoluut. Nou, leuk om hem even gesproken te hebben. Heel erg benieuwd naar de nieuwe EP. En dan denk ik dat wij het ook even over nieuwe muziek gaan hebben verder nog.
0: Zeker.
1: Zoals we dat altijd doen. De nieuwe Maasvangst.
0: Inderdaad.
1: Daar gaan we. We
0: de
1: gaan
0: nieuwe Maasvangst.
1: Vissen.
0: Gaan we vissen.
1: Ja, de mensen die vorige week hebben geluisterd, die weten dat ik ga grabbelen live tussen inmiddels 28 namen.
0: Hoppa.
1: Van de nieuwe Maasvangst. Voor degenen die het nog niet weten. De nieuwe Maasvangst is dus, je kunt je muziek doorsturen, je kunt een vragenformuliertje invullen. En dan gaan wij misschien wel draaien op de radio.
0: Ja, de link daarvoor is te vinden op onze website. Ik geef toe dat die aardig goed zit verstopt. We gaan er binnenkort wat prominenter plaatsen.
1: Heel graag.
0: Maar als je een mailtje stuurt naar ons mailadres, wat ook aardig goed verstopt is op de website, krijg je sowieso een automatische reply met de link naar het formulier.
1: Hartstikke
0: en dat
1: goed.
0: Formulier is ongeveer de meest democratische manier die we konden bedenken om zoveel mogelijk muziek te verzamelen.
1: Ja, correct, correct. Ik ga gewoon lekker grabbelen, vissen, hengelen.
0: Ja,
1: daar horen jullie het ook weer leuk mee. Eens even kijken. Wat is dit? Parish Boy met Coming Up For Air. Dat is een, dat is uit de derde Maasvangst. Of is het uit de tweede?
0: Ja, ongeveer, rond de
1: ongeveer,
0: tijd.
1: Ongeveer, oké. Okay.
0: Volgens mij had hij wel een interessant verhaal.
1: Laten we eens even gaan kijken dan.
0: We gaan er sowieso naar luisteren natuurlijk.
1: Ja.
0: Het is een compleet album. Dus ik stel voor dat we dat niet helemaal draaien. Nee. Want daar hebben we niet genoeg tijd voor, helaas.
1: Helaas.
0: We gaan gewoon een beetje in het midden zitten van dat album. En dan komen wij uit op het nummer Waking Life. Dus.
1: Dit is
0: Parish Boy, het album Coming Up For Air. Met nummer Waking Life.
1: Yes.

0: Wir hören von Barry's Boy von seinem Album Coming Up. Nog eens, u hoort het nummer Waking Life van het album Coming Up for Air door Paris Boy. Te vinden in de tweede editie van de Nieuwe Maasvangst. Die dateert denk ik ergens afgelopen zomer, ja, min of meer.
1: Het is in juni geweest, geloof ik.
0: Ja, dat kan wel. Paris Boy is het solo project van Sjoerd van Heumen. Die ook leadzanger en componist is van de Rotterdamse band Loke. Denk ik dat je het uitspreekt. Het ziet er Frans uit.
1: Loke, ja.
0: En... ja, als artiest werkt hij eigenlijk het liefst alleen. En dat heeft hij voor dit album dus ook gedaan. Ja. Zijn eerste nummers gingen ook vaak over eenzaamheid. En hij is dus op de titel of de naam Paris Boy gekomen. Omdat vroeger werden vondelingkinderen door de lokale kerk opgevoed. En die noemde je dan in het Engels
1: Paris Boys. Boys.
0: Of girls.
1: Of girls.
0: Uiteraard.
1: Oh, wat goed. Ja. Nou, dat staat dus best wel ver van hem af, hè? Dat is niet wat hij... het is gewoon heel origineel bedacht, dit.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, zeker. Wel op zich eens van mij. En...
1: ja, dat herkent iedereen denk ik wel ergens een beetje.
0: Iedereen is ooit wel eenzaam geweest.
1: Dat denk ik ook. Maar we houden het luchtig. We zijn nu niet eenzaam, want we hebben heel veel muziek om ons heen.
0: Zeker.
1: Zal ik nog een keer gaan vissen?
0: Is goed.
1: Ik doe het gewoon.
0: Ben je meer van het pilsvissen of hengelen?
1: Ik doe liever aan hengelen, ja.
0: Oké. Okay.
1: Let op. Dit is Louis Beton met Eenzaam in de Nacht.
0: Oeh.
1: En die is van de derde, als ik het correct heb.
0: Ja, dat kan heel goed kloppen, ja. Ja, Louis Beton.
1: Louis Beton. Jantje Beton, Louis Beton. What's the difference?
0: Echt.
1: Die was wel slecht, hè? Sorry hoor, jongens.
0: Ik zit even te kijken.
1: Kan je
0: waar vinden we onze Louis Vuitton?
1: Dit doen wij nu voor de tweede keer. Het is ook allemaal een beetje improviseren geblazen. Maar we vinden het hartstikke leuk om te doen. Om hier te mogen zijn met 3 voor 12 Rotterdam. En improviseren hoort er ook bij. Dat is live. Live uitzenden.
0: Daarom.
1: Heb je hem klaar staan?
0: Ik heb hem zeker.
1: Helemaal goed. Louis Vuitton met Eenzaam in de Nacht.

0: U luisterde naar Eenzaam in de Nacht door Louis Vuitton.
1: We hadden het al even over eenzaamheid en net.
0: Nou, of het lot ermee speelt.
1: Of het lot ermee speelt, inderdaad.
0: Oké, dit is de laatste keer beloofd.
1: Nee, je moet het echt beloven. Vanaf nu gaan we het niet meer doen.
0: Nee.
1: Oké. Louis Vuitton, nou, luistert veel naar Fontaine's DC. Ben ik behoorlijk fan van, moet ik eerlijk zeggen.
0: Sowieso.
1: Super vette band. Je hoort het een beetje terug, vind ik wel.
0: Ja.
1: Maar het is ook wel echt in een Nederlands jasje gestopt. Super gaaf.
0: Ja, en hij is ook al meer dan een decennium muziek aan het maken. Dus ik denk dat we kunnen concluderen dat hij zich van heel veel invloeden bedient.
1: Bewust is, ja. Dan gaan we naar Left of the Dial.
0: Inderdaad.
1: Met de 150 bands. Dat zijn er ontzettend veel.
0: Heel veel.
1: Heel vet. Het is gewoon een festival door heel Rotterdam. Het bestaat al een tijdje. Het leuke is ook dat er bij Rotown een klok hangt. Die de dagen aftelt. En als je een keer op een avond in Rotown staat en je denkt, hé, wat is dat ding daar? Dan weet je nu waarvoor die is. Left of the Dial, aftelklok. Het is bijna niet te doen, vind ik zelf, Mick. Tussen de artiesten kiezen. Het zijn er 150 en ze hebben dan allemaal twee keer een show. Dus dat betekent dat er 300 shows zijn in 3 dagen.
0: Ja joh, opschrijft.
1: Echt hè?
0: Meestal als ik een kaartje koop, dan begin ik er ook gewoon niet aan. Ik laat me verrassen.
1: Ja, ik denk dat dat de beste manier is.
0: Ja. En met dat in ons achterhoofd hebben we ook gewoon de Left of the Dial playlist op Spotify.
1: Ja,
0: die is door de organisatie zelf gemaakt.
1: Ja.
0: Wat
1: ook wel leuk is in die Spotify-lijst, is dat ze dus, omdat de artiesten 2 keer optreden in dat weekend. Het weekend is trouwens van 23 tot 25 oktober.
0: Klopt.
1: Dus je kan er gewoon nog heen. Maar daar hebben ze dus 2 nummers in de playlist gezet. Dus als wij nu gaan shuffelen, dan weten wij absoluut niet wat er naar voren komt. Dus ik ben heel benieuwd. Ga jij die aankrallen?
0: Ik heb hem geshuffeld en we zijn uitgekomen op Sick With It door Magda. Of Magda.
1: Magda.
0: Nee, maar dit is het op zijn Engels uitspreekt.
1: Voor de duidelijkheid, we weten dus niet wat er nu komt. Dus laat jullie verrassen, net als wij.
0: Inderdaad.
1: Komend weekend.
0: Net als tijdens Left of the Dial. Laat je vooral verrassen. Het is immers een showcase festival.
1: Toch?
0: Dus daar gaan we.
1: Let's go.

0: U hoorde Magda met Sick With It. Zij spelen dus op Left of the Dial.
1: Ja.
0: Zij zijn zeker niet de enige die spelen op Left of the Dial.
1: Zeker niet. Maar en Magda staat trouwens op Perron Big. Perron Big. Op de 24e, dat is op vrijdag. Dus dan kun je ze gaan checken, als je het gaaf vond.
0: Nice. Tijd voor het volgende onderwerp.
1: Ja.
0: We gaan door. Wij hebben hier in de studio te gast Koen ter Heegte. Je kunt hem kennen van allerlei zaken, maar waar hij voornamelijk over gaat spreken nu is wat hier straks vanavond in Worm staat te gebeuren. Namelijk het Vikendika. Zeg ik het zo goed?
2: Ja, ik ben niet de eerste en vast niet de laatste. Het is een Vikenditsa.
1: Vikenditsa?
2: Het is een term voor een weekendhuis. Dus het woord weekend zit erin, weekend. Mm-hmm. En zoals men in Zuidoost-Europa en de Balkan vaak doet, is dan een woord pakken en daar een uitgang in een specifieke Slavische taal, wherever that is, aan vastplakken. Het leuke aan Vikenditsa is ook dat het ook in landen wordt gebruikt waar geen Slavische taal. In Kosovo gebruiken ze dat ook en Roemenië kennen ze ook die term. Dat vind ik een grappig iets en ik reis heel veel in de regio, voormalig Joegoslavië.
1: Met alle bands, toch?
2: Ja, ik ben daar voor muziek en ook uit persoonlijke reizen veel ook, maar de Vikenditsa Festival is een soort verzameling van bands die ik gedurende het jaar zie en die breng ik samen op een reizend festival van 4 dagen. Vanavond zijn we in Worm, gisteren vrijdag waren we in Vera in Groningen, donderdag in Leiden en dan gaan we morgen nog naar Amsterdam, Okkie.
1: Jeetje, dat is een hele volle planning.
2: Ja, maar het idee is kleinschalige podia. Dus ja, Worm is natuurlijk helemaal niet zo klein, maar wel een independent muziekpodium. Wat een rol speelt in een internationale DIY-infrastructuur ook.
0: Zeker.
2: Om die bands ook op die manier de kans te geven om een eigen narratief op te bouwen in Nederland. Maar ook om ze aan elkaar voor te stellen. Want dat vertelde ik
1: dat
2: jou net.
1: Dat verbindt het meest, hè?
2: Dat vertelde ik net al aan Mick dat dat is echt een leuke bijvangst aan dit festival, dat die bands ook onderling banden. We reizen met de trein, tenminste het grootste deel.
0: Ja.
2: En ja, die mensen gaan natuurlijk praten. Dat is heel leuk om te zien. En in al die verschillende talen is dat voor mij dat is wel fascinerend. Ik vertelde dat aan 3 voor 12 collega Jijke, met wie ik dat stukje, dat interview had gedaan.
1: Ja, dat artikel staat online natuurlijk. Die kunnen jullie ook lezen.
2: Vorig jaar was een van mijn hoogtepunten van het evenement. Dat ik toen, net als vandaag eigenlijk, van Groningen naar Rotterdam reis. En toen was nog een rechtstreekse trein, nu was de overstap, maar goed, whatever. En dat er dan zo naast mij en voor mij, om mij heen, zaten dan 4 Russen van Glintshake. Die toen in Belgrado woonden, want die zijn ook allemaal uit Servië vertrokken.
1: Ja.
2: Nee, ik heb ze ontmoet in Moskou eigenlijk, maar dat is weer in 2018, voor de oorlog in Oekraïne begon. En dan 2 Catalaanse Spanjaarden. Een stel die dus ook met elkaar zijn. En dan 2 Litouwers. Altijd mooi met Rotterdam.
1: Ja, nou, never walk alone, hè?
2: Dat is ook een hele prettige. Ik heb dat ook gebruikt voor een poster ooit. Een Litouwse band die ik vroeg voor Worm ook. Die heb ik hier laten spelen. Toen heb ik ook op die posters ook die gebouwen gezet.
0: Van juist, de Litouwers.
2: En niemand zag dat. Niemand had dat door. Ik vind het echt
1: niemand dat door?
2: Echt hilarisch.
1: Jeetje zeg. Ik maak me zorgen.
2: Kort af te maken. Dat is gewoon heel grappig om te zien hoe je dan met al die verschillende talen en omgangsvormen, en want Europeanen natuurlijk hebben veel gemeen, maar ook in persoonlijkheden, in de manier waarop ze interactie hebben, zijn heel verschillend, maar dat is dan heel nice om dat in zo'n trein te zien.
1: Precies.
2: En in podium.
0: Ja,
1: absoluut. En wat kunnen we een beetje verwachten vanavond qua muziek? Ik ben heel benieuwd.
2: Er zijn 5 bands. Vera en Worm hebben de grootste programma's, omdat ze ook qua capaciteit wat makkelijker meer bands kunnen programmeren.
1: Ja.
2: En dus we beginnen vanavond met Alien Baby Collective. Dat is een solo-artiest uit nu woonachtig in Berlijn, oorspronkelijk uit Amsterdam. Liu Mottes is haar naam, bekend als gitariste van een heleboel bands.
1: Oké.
2: Maar met haar solo project heeft ze net een album uit, Breakage. En dat is een heel gelaagde gitaarloops en instrumentale loops met een soort ambient laag ook. En daar bouwt ze zeg maar van die texturen in. En dat is een heel dromerig, mooi project om te zien. En Liu is ook iemand, ik ken haar ook al lang als muzikant, die ook op haar eigen manier heel actief is met bands en andere bands helpen. En dat is een heel groot onderdeel ook van wat dit festival wil zijn. Mm. Daarna hebben we... Ja. Ik ga maar gewoon door.
1: Ik vind het mooi dat het idee sowieso is dat het gaat om verbinding. En dat je het met z'n allen gaat doen.
2: Ja.
1: Ook al maakt iedereen ander soort muziek. Mm-hmm. Heel vet. Ja.
2: Ja, Ave Maria is de volgende band. Dat is een hele jonge, catchy punkband uit Estland. Het is echt nog echt jonge mensen. Ik denk gewoon nog onder de 21 ook.
1: Wow.
2: Zijn eerste toertje buiten de Baltische Staten. En het is gewoon heel leuk om te zien hoe zij dat dan oppikken. En ik had hun gezien op mijn eigen showcase in Tallinn Music Week dit jaar. Toen speelden ze daar. Want ik kies altijd ook. Ik krijg een lijstje met Estische bands die dan natuurlijk ook een plek nodig hebben. En ik vond hun meteen heel, heel tof. Dan hebben we Atol.
1: Atol.
2: Ja, uit Wrocław, Polen. Zuidwest-Polen.
1: Okay.
2: Het is een hele, hele leuke scene daar. De meeste mensen kennen die stad niet. Dat maakt niet zoveel uit.
1: Het is best een beetje punky, toch?
2: Ja. Wrocław heeft echt een best wel grote DIY-scene. Ze komen ook echt veel bands vandaan. Ook vanuit de Rotterdamse scene spelen er altijd best wel bands op tour. Tremo speelt er volgend jaar nog. Ik ben er met Sweet Release of Death geweest. Neighbors Burning Neighbors heeft daar gespeeld.
0: Ja, gaaf.
2: Niet toevallig ook allemaal bands met wie ik samenwerk vanuit Subroutine, het label dat ik ook doe.
1: Ja,
2: maar ook omdat die bands ook de interesse hebben om in Centraal- en Oost-Europa te touren.
1: Precies.
2: En dat moet je wel willen. De meeste mensen hebben daar niet direct een beeld bij. Maar voor mij is dat een belangrijke... Ik ben zelf fan van het reizen en het ook het door muziek, met muziek als medium, mensen met elkaar in contact te brengen. En die kant op liggen gewoon heel veel kansen. Maar de meeste Nederlandse bands zijn niet daar echt mee bezig om...
1: Maar het lijkt me ook wel heel bijzonder om met zoveel bands ook met de trein te reizen. Ik bedoel, dat is best een onderneming, denk ik.
2: Ja, maar dat is vooral vanuit een financiële overweging. Als je met de NS groepsreizen boekt... Dan betaal je €53 voor 7 kaartjes.
1: Okay.
2: En als je individueel mensen van Groningen naar Rotterdam zou sturen, dan is het gewoon, weet ik veel, zonder kortingskaart, dan ben je gewoon €30 de man kwijt.
1: Het is ook duurzaam natuurlijk, hè?
2: Ja, tuurlijk ook. Ja, ja, ja.
1: Maar goed, dat is niet
2: maar het is niet noodzakelijk de meest praktische oplossing als ook muzikanten met gitaarkoffers en enorme bagage rondreizen. Maar
1: met die coupé vol.
2: Ja.
1: Wow.
0: Ja.
1: Okay.
2: Atol dus uit Wrocław, No Wave Postpunk, hele coole band. En dan de laatste twee, Karpov Not Kasparov, K Not K, is een elektronische groep met live drums die muziek maken gebaseerd op schaken. Dat is ook wel in de bandnaam komt dat
0: schaken.
1: Hoe moeten we dat voor ons zien?
2: Al hun nummers met tekst gaan over schaken. Of over schakers. Of over,
1: Queen's Gambit.
2: Ze bestonden al voor de Queen's Gambit.
1: Ja.
2: Dat is gewoon een fascinatie van die twee. Valerius en Eduard. Ik ga ze ook hier nog naar het Schaakstukkenmuseum sturen. In de Kubuswoningen.
0: Oh, is er een Schaakstukkenmuseum?
2: Ja, in de Kubuswoningen.
0: Oh, vet.
2: Ja.
1: Dan moeten we een keer heen dan.
2: Een tip.
1: Ook nog goede tips hier op het heen.
0: Ja, toch?
2: En dan als laatste speelt Worm Man. Komisch dat ze natuurlijk ook in Worm spelen.
1: Dat
2: zijn ze zelf ook heel enthousiast over.
1: Die zijn de hele dag aan het posten natuurlijk.
2: Dat zijn twee gasten uit Belgrado. Of ja, van het Oppovo, een klein plaatje bij Belgrado. Maar daar komen ze vandaan. Ze wonen in Belgrado. Die maken een soort... dark wave, synth, heavy synth en dan met grunts. Dus met zo'n black metal vocalen.
0: Het is ook dik.
2: Ja, het is heel vet.
1: En dat gooien ze er gewoon doorheen zo.
2: Dat is wel echt waanzinnig om te zien. Is echt cool. Dat is echt een coole band.
0: Ja.
2: En hun heb ik dan weer gezien, again, omdat Tremhouse speelde in Belgrado. En zij deden toen de support. Ik heb vrienden in Belgrado die daar shows opzetten, verschillende plekken. En zij weten dan altijd een goede support act. En dat was toen Worm Man. En ik heb toen dat contact gehouden met Lazar, de zanger van de groep. En toen dacht ik ook, dit is eigenlijk perfect voor dit toertje wat we doen. Dus dat zijn de 5 bands die vanavond in Worm spelen.
1: Hartstikke fijn.
2: Het is ook tof. Kijk, Ave Maria, Worm Man en Alien Baby. Ave Maria en Worman hebben nog nooit in Nederland gespeeld.
1: Oké, okay. Dus dit wordt hun debuut.
2: Ja, Atol is wel vaker op tour geweest ook. Die heb ik ook al eens in Amsterdam geboekt op een show. Alien Baby is geboren in Amsterdam. Die heeft ook wel eerder in Worm gespeeld met andere projecten.
1: Oké.
2: Okay. Maar ik vind dat ook wel nice. Kijk, dus, het zijn natuurlijk bands waar de meeste mensen die dit evenement voorbij zien komen. De naam van het evenement zegt mensen natuurlijk al niks. En die bands zijn ook niet echt bekend. Dat besef ik. Nee. Maar de reden om te gaan is dat het echt een hele coole manier is om compleet nieuwe bands te zien die je ook nergens anders zou zien.
0: Juist.
1: Dat klinkt wel. Dat klinkt hartstikke uitnodigend.
2: Ja,
1: en sowieso je enthousiasme over de bands is heel, heel aanstekelijk.
2: Ja, dit is een festival dat gewoon als reizend concept gewoon voor mij heel organisch ontstaat. Dus ik ben er zelf ook gewoon heel erg enthousiast over. Mm-hmm. En dat is ook voor mij de enige reden om ergens aan te werken. Ik heb 20 jaar in de culturele sector gewerkt. Dus er één ding is dat ik nu weet, is dat ik dingen moet doen die ik echt leuk vind. En waar ik op een soort groter moreel level, zelfs vaak nog ook voor mij, of idealisme van een underground systeem in stand houden, van bands met elkaar in contact brengen. Mm-hmm. Dat is voor mij heel essentieel en dit festival is daar een manifestatie van.
0: Zo.
1: Heel fijn.
0: Lekker. Nou, ik ben nu al jaloers.
1: Ja, ik ook. Maar ik heb vooral ook wel, het is heel erg leuk. Het begint om 8:30 vanavond, toch?
2: Ja.
1: En hier bij Worm? Oké.
2: Ik heb een timetable.
1: Het is een timetable.
2: Kat Kalkman Library Cards heeft het lettertype ontworpen voor het festival. En die heb ik gisteravond laat nog een bericht gestuurd.
1: Oh.
2: Of hun wellicht even nog een timetable in elkaar kunnen gooien.
1: Dat even is snel goed kunnen planten.
2: Ja, deuren om 8:00, 8:30. Alien Baby Collective, eerste band.
1: En dan
2: Ave Maria, Atol, Worman en K-Not-K.
1: Nou, hartstikke fijn dat je er was, Koen. Bedankt. En voor iedereen die graag naar het festival komt, vanavond dus om 8:00 de deur open, 8:30 naar binnen. Heb je nog een band waar we mee kunnen afsluiten vanavond, waarvan je zegt, dat nummer willen we horen?
2: Dat hangt er een beetje vanaf welke streamingplatform je gebruikt.
1: Maar nou, hebben zo ongeveer nog, laten we even kijken.
0: We hebben van alles. Ik heb op dit moment een aantal YouTube's openstaan.
2: Misschien kies dan, want ik merkte aan jullie bij Karpov Not Kasparov, kies het nummer Mechanical Turk.
1: Oké, die viel goed.
2: Die titel refereert aan een ik geloof begin 20e of eind 19e eeuwse machine.
1: Ja.
2: Die dan
1: Mechanical Turk.
2: Wow. Maar die had dat zo'n het is een Oriëntaalse. Het is natuurlijk tegenwoordig niet meer politiek correct om op die manier mensen te portretteren. Maar dat was een machine die dan kon schaken tegen mensen. Maar ik zat natuurlijk wel iemand in. Maar
1: ja, natuurlijk.
2: Het is een legendarisch ding.
1: Een soort van.
2: Ja, en die zag er dan zo uit als een beetje zo'n tovenaar. Een beetje Efteling-achtig.
1: Oké. Ja, gaaf. Heb je hem klaarstaan?
2: Ja, dat is een van hun bekendste nummers.
1: Nou, laten we daar dan naar gaan luisteren. Cool.
0: Nou, dan sluiten we dus af met Mechanical Turk van
2: Karpov Not Kasparov.
0: Kijk, ik dacht ik laat de expert uitspreken, dan komt het helemaal goed.
1: Gaan we voor. Alright, tot volgende maand.
0: Inderdaad.
1: Op 8 november hebben we weer een nieuwe uitzending en dan spreken we met Lorne en met de jongens van Chipo Chipo.
0: Oh,
1: dus dat wordt superleuk.
0: In.
1: Ja.

0: there is no accurate way to say goodbye.
1: What?
2: Was hat jetzt? Wer hat jetzt? Oh. Oh.
3: Hey, Ruben gaat eerst,
2: okay.
3: Hoor.
2: Jongens, vandaag
3: gaan wij slootjes brengen. Ja.
4: Ja. Bezwijkt.
2: Ja?
5: En hij verhoogt de belasting aan
2: zijn. Ja.
4: Ben ik spoeg en spoeg.
5: Dit is de keuze, man.
4: Nee, nee, en 2 jaar geleden. Haat. Wij zijn op partij van de hoop.
1: Wat?
4: Haat. Echt vrede. Ik wil absoluut vrede, maar de geschiedenis zal keihard over ons oordelen. En daar zullen we elkaar ook moeten kijken, want ik denk dat dat was een van de allergrootste problemen van zijn in deze wereld. En daar moeten we ons hard voor maken. En daar is de regio om het zelf te investeren in de Europese veiligheid. Ik hoop dat iedereen heeft meegeschreven met alle miljoenen. Geef ze een hartelijk applaus. Dit was het debat over.
2: Kut, sorry. Klaasvoot! Kijk dan! Kijk dan, boys! Oké. Nee! Meisjes! Ruben heeft een
6: klepfout! Sleepy eyes! Making me! Thinking rash, not irrational, but I know how.

0: Hoe los je internationale conflicten op? Wat is de rol van ons land daarin? Daar gaan we het over hebben.
1: Belletje, ben ik spuug en spuug.
2: Dit is deze morgen.
1: Nee, 2 jaar geleden.
3: Wij zijn de Partij van de Vrede.
4: Ook echt vrede.
0: Ik wil absoluut vrede, maar de geschiedenis zal keihard over ons oordelen.
4: Zijn we niet de geschiedenis? Ja.
0: Laten we als Europeanen de verantwoordelijkheid zelf nemen en investeren in onze Europese veiligheid. Ik hoop dat iedereen heeft meegeschreven met alle miljoenen. Geef ze een hartelijk applaus.

0: Bij ons draait alles om techniek en teamwork. Als monteur werk je met...
1: Warm Radio. Advertisement. Sponsored by Albert Heijn.